0: Brandaris, Hallingen 24.
1: Hallingen 24, VC Brandaris. Okay.
0: Ja, goedemorgen. We zijn net de haven van Hallingen uit. En we zijn onderweg naar het Grien.
1: Hallingen 24, de Brandaris, dat is begrepen. Graag een melding wanneer u ten anker gaat bij het Grien.
2: Die Muschelfischerei ist harte körperliche Arbeit. Besonders, wenn die Netze wie hier noch per Hand über den Meeresboden gezogen werden.

0: kras en miet is 0. Schelpgras is 1.
1: Ik heb 1 Arenicula. En 1 grote kokon.

0: Das Knuttweibchen Paula ist in der Zwischenzeit ziemlich weit gekommen.
1: Paula ist hier von Iceland vertrokken. Hier, dit lijntje zie je gaan. Er is in ongeveer anderhalve dag ruim 2000 kilometer gevlogen. En het is wel mooi om te zien dat ze eigenlijk al vrij snel settelt ze hier. En dan zit ze toch al zo'n 18 dagen op dezelfde plek. Mm-hmm. Dus ze hoeft eigenlijk nog maar 3 dagen om de 21 dagen vol te maken. En dan zouden de eieren uit kunnen komen.
2: I found the whole head.
3: Huh?
2: I found the whole head.
0: Anfang des Sommers wird den Schafen der Winterpelz abgenommen. Sie in der Hitze ungeschoren zu lassen, verstößt gegen das Tierschutzgesetz.